0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Dat laat ze zelf weten op X. President Trump had de nieuwe aanvallen ook aangekondigd op de NAVO-top in Turkije gisteren. Iran reageerde met explosies op Amerikaanse sites in de golfstaten zoals Kuwait en Bahrein. De tijdelijke aanvalstop in het Midden-Oosten is sinds de aanvallen van gisteren helemaal voorbij. Trump is naar eigen zeggen ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTM Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek. In Groot-Brittannië zijn er al squishy dumplings teruggeroepen. In Italië zijn twee mensen omgekomen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Het gaat om een werknemer van 30 en zijn moeder van 60. Nog twee andere mensen overleefden de knal. Het gebouw is ook volledig ingestort. Vorig jaar werden de eigenaars van het bedrijf nog veroordeeld, onder meer voor het bezit van explosief materiaal op een plaats waar dat niet mocht. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen door de hoge rentes. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer, Bart van Opstal.
3: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
2: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op €2,2 miljard. Dat is ruim €440 miljoen meer dan wat de regering eerst had voorzien. En dat komt volgens bevoegd minister Weitz doordat de inflatie stijgt en alles duurder wordt. En ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die heel populair zijn bij jongeren. Uit een onderzoek van VTM Nieuws door toxicoloog Jan Tietjat bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn.
4: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek naar de squishies en in Groot-Brittannië zijn er al teruggeroepen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn in totaal 90 doelwitten geraakt, onder meer luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran, niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. En onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zegt doelman Thibaut Courtois.
5: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Dat zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. En het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
2: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. En bij Spanje is er ook respect voor ons Duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
6: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is roekbaar.
10: Hallo.
9: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
10: Allee maar, dat past toch nog?
9: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro.
11: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
10: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
7: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
6: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74 jaar. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy.
8: Overdiagnose is een heel belangrijk nadeel van screenen. Dat zijn echt tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend tijdens het leven van de persoon in kwestie. Overdiagnose leidt tot overbehandeling, chirurgie, mogelijk bestraling nadien, mogelijk chemotherapie, hormoonbehandeling enzovoort.
6: En zo'n screening levert ook vaak vals positieve resultaten op. In het westen van Iran zijn zeker 3 doden en meerdere gewonden gevallen bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. En in het noordoosten is een spoorwegbrug geraakt. Niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. President Trump had de nieuwe aanvallen gisteren aangekondigd. In totaal zijn 90 doelwitten in Iran geraakt, zoals luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. Onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Dat zei doelman Thibaut Courtois gisteravond op een persconferentie. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zei Courtois.
9: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld. Dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Dat zijn altijd verrassingen. Dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. Het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
6: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. Bij Spanje is er respect voor onze duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. En premier Bart Wever heeft gisteren na de NAVO-top in Ankara een opvallend cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een gepersonaliseerde revolver met kogels erbij. De Wever ontdekte het pas toen hij landde op Melsbroek. Hij liet de revolver daar achter bij de luchtvaartpolitie. Ook andere leiders kregen een wapen mee naar huis. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer en ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
3: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0473-89-20-85. Ik herhaal 0473-89-20-85.
15: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
3: Imobiep, ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, Imobiep.
10: Aha. Minerva.
21: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Donderdag 9 juli. Een hele goeie morgen, lieve luisteraars. U luistert naar Radio Minerva, het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. Het is weer al warm vanmorgen, maar ja, het is toch wel leuk, een mooie zomer tegemoet te gaan. Onze Lidie is er vandaag ook bij. Die zit aan de andere kant van de telefoon. Zij neemt graag de telefoon voor jullie op. Moest iets willen vertellen. Gewoon een babbeltje. U ziet maar.

Inderdaad, wat zouden we zijn zonder de liefde? Nee, dat was het nummer van Malcolm Roberts. Een van zijn bekendsten ook wel, Love is All.

En ik vind het zelf ook wel een fantastische plaat van hem, André Hazes, met Kleine Jongen. En daarvoor hoorde u natuurlijk Magic in the Moonlight met van Rosemary Clooney.

Clearance Clear Water Revival. En dat was een Amerikaanse rockband die zijn hoge tijden kende in de periode tussen 1968 en 1972. I wanna know if you ever feel the rain.

0: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol-au-vent, of tournedos, of een pannenkoek.

0: Zo, met een crème glaasje.
1: Voilà, nou hoor ik op spreken, zeg. Maak een crème glaasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
0: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
0: Frans is dat, manneke.

Dalida met rendez-vous chaque soir de coucher du soleil. Een nummer dat pas uitgebracht is na haar overlijden. Prachtig nummertje toch?

En ja, wie van Italië houdt? Ik heb het persoonlijk van hem gehoord. Het is een heel mooie plaats voor eens op vakantie te gaan. La Calabria. Dat was natuurlijk uit ons eigen landje Rocco Granata.

En het was ook de titel van de film. Ik zei het al, een Amerikaanse muzikale en romantische fantasiefilm uit 1980 met in de hoofdrollen Olivia Newton-John, Gene Kelly en Michael Beck. Ik zei het al.

En dit nummer is later vertolkt door Blondie Denise Denise, maar oorspronkelijk hoor u nu de Randy en de Rainbows met gewoon Denise. Onze laatste vocale voor het tijd zijn van 9 uur en dat is Julien Clerc, Sion Chantal.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat,
4: naar de K2, Ivan.

0: help je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Molenbeek in Brussel is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een huis. Er is veel schade aan de deur, verschillende ramen vlogen stuk, maar er vielen geen gewonden. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy, omdat niet elke borstkanker zich op dezelfde manier ontwikkelt.
4: We weten dat er bepaalde types borstkanker zijn die extreem agressief zijn. Dus komen we sowieso te laat met onze kankerscreening. Anderzijds zijn er ook kankers die heel traag groeien, stoppen met groeien of die zelfs eigenlijk compleet verdwijnen. Uiteraard leidt die overdiagnose dus tot behandeling van tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend.
3: En er zijn ook vaak vals positieve resultaten. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
5: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
3: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. President Trump dreigt met nog veel ergere aanvallen als Iran reageert op de beschietingen van afgelopen nacht. Het Amerikaanse leger viel in totaal 90 doelen aan. In het westen van Iran vielen zeker 3 doden en meerdere gewonden. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt ook zo goed als stil. Het was de voorbije weken net weer wat op gang gekomen door het staakt-het-vuren. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Veel zon vandaag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
6: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
7: De Robert? Wie is dat?
6: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
7: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
6: Wat hadden wij weer al gedacht? €150, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
7: Zwaasdingen?
6: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
7: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José deed ook nog van alles liegen.
6: Robert de expert. 0-326-93-93.
7: Welk bedrag had hij nog gedacht?
6: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
8: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
9: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
8: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
10: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
11: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
12: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
13: Ik kom die direct halen, hè.
12: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
14: Aha, aha, aha. Minerva. We'll be right back.

Ja, en we zijn weer helemaal rondgedraaid, hè, op die molen. Dat waren de Melando's met het bekende Circus Rins. Een nummertje om vrolijk van te worden. Dit is het tweede gedeelte van het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. Nog een uurtje blijf ik bij jullie. Nog een uurtje probeer ik jullie de mooiste muziek te geven. En we gaan nog eens naar een echte Antwerpse groep die we zeker niet mogen vergeten, onder leiding van de Charles van den Bos, Filet d'Anvers, met Schoon Verhaal.

Thanks to the King, hè, met die mooie plaat van You Don't Have to Say You Love Me. Elvis Presley was het natuurlijk.

D'amour ou d'amitié, dat was de stem van Céline Dion. Daarvoor hoorde u Diana Warwick met I Never Love This Way Again. En Gerry Haggers, die zingt het alleen maar met It Takes a Fool Like Me.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: We got it together, didn't we?

Ja, en hij zal er zeker bij zijn vanavond in onze feesttent, hè? Barry White met You're the First, the Last, My Everything. Als je niet weet wat doen vanavond en je moet echt wel eens langskomen om een dansje te placeren, zoals we hier zeggen, in de tent vanavond, de meneer van tent, gewoon hier op Sint-Anneke Linkeroever, Disco Swing Jive met Danny van Tichelen. Het belooft een heel fijne avond te zijn, dus kom zeker af en dan kan je dansje komen placeren.

0: En u hoorde daarnet Jimmy Fontana met Il Mondo. En dan was het Willy Sommers met Het water is veel te diep. Het verhaal van de koningskinderen. En natuurlijk ben ik weer heel blij dat onze Julien is binnengekomen. Met een tas koffie, zoals iedere week. Is toch wel gewoon fantastisch, hè?
1: Round

0: En dat waren de twee dames van Baccarat met Parler Vous Français. Zo zijn we natuurlijk aan onze laatste vocalen gekomen. Voor het tijd zijn van 10 uur, voor mijn stoeltje doorgaat naar Julien van Houten met zijn notenkraker. En dat hou ik voor een vrolijk nummertje. Ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren. Ik wil jullie ook heel veel groetjes laten van ons Lydie die aan de telefoon zit. En natuurlijk van mij aan iedereen nog een heel, heel fijne dag Ik ben er volgende week terug, volgende week donderdag. Of ik zie jullie vanavond misschien in de tent. Wil je toch aan mij iets melden? Dat kan altijd via katja@radiominerva.be. Heel veel groetjes.
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè? Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva.
3: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde twee vrouwen, nog twee anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij levenslang. Hij was 64 jaar. De fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze binnenkort behandelingen zullen moeten stilleggen voor meerdere maanden, dat schrijft het Nieuwsblad. Komt door de nieuwe donorwet die vanaf juli volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen daardoor niet langer anoniem. De centra klagen vooral dat de hervorming er te snel komt, waardoor ze te weinig tijd krijgen om zich aan te passen. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze moeten omgaan met de anonieme donoren van vandaag en over de aansprakelijkheid door de nieuwe wet. Al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. 4 op de 10 zeggen dat ze geen aangepaste job voor hen hebben of er een moeilijk eentje vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van preventiedienst Mensura. Nochtans zijn bedrijven al 4 jaar verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. De voorbije maand juni was wereldwijd de op één na warmste junimaand ooit. In West-Europa was het warmste ooit door de hittegolf. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden, iets warmer dan juni vorig jaar. Ook het zeewater was nog nooit zo warm in juni als dit jaar met bijna 21 graden. Zonnig en warm tot 31 graden, ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog wat warmer.
4: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: De Notenkraker met Julien van Noten.
9: Goedemorgen, Antwerpen.

Goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Minerva met de Notenkraker. We zijn vandaag donderdag 9 juli en onze dag gaat nog naar Katja Vraven bij 2 uurtjes. Goedemorgen Antwerpen. De Notenkraker telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. Op deze donderdag zitten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. Heel veel luisterplezier voor de eerstvolgende 2 uurtjes.

We begonnen de notenkraker vandaag met een dansende Karel Herberger, moeten we wel zeggen, want het was het Swingin' Charlie, uiteraard. En Ray Conniff, die heeft het voor Edith Piaf.

Ik kon even met La Vie en Rose. En ja, hiermee is het eigenlijk allemaal wel een klein beetje begonnen. Hè. Daarom een raad van Billy Joe Spears. Blijft van die appelen af.

Nathalie Kolen, zij had het over symbolisch mythisch eiland van mysterie, genezing en magie. Dat was niks minder dan Avalon. Misschien iets minder bekend van Louis Neefs, Machtige Mees.

0: heren, dit zijn geen mosselen. Dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan. Het zijn de beste.
1: Het Minerva Café. On de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268. Of via reservatie@radiominerva.be.
2: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: De Van Hengst wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-3268 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.
7: De Notenkraker met Julien van Noten.

In ons volgende nummertje werden twee films gemaakt in 1986 en 1974. Het was ook een hit voor deze nu 91-jarige.

U heeft natuurlijk de stem herkend van Bobby Vinton met deze Blue Velvet. In 1966 was het volgende een liedje van The Beatles en 2 jaar gecoverd.

was natuurlijk Ray Charles met Eleanor Rigby. En nog een trombonesolo van Glenn Miller met de King Porter Stomp.

Zo verdwijnt hij op de achtergrond, onze nieuwe Ribberhof. We gaan, ja, de tijd gaat vooruit, hè. We gaan naar 11 uur met nog een streepje van de eerste Grenadiers. Tot ze biedt.

0: Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk De Vouw.
7: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk aan het starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaarindieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten. En het Jan Breydelstadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden. Want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
6: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympias zitten in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat het in 2028 af is. In de gevangenis in Brugge is seriemoordenaar Renaud Hardy overleden. Hij was 64 en al een tijdje ziek. Hardy kreeg 8 jaar geleden levenslang voor de verkrachting, foltering en moord op 2 vrouwen en moordpoging op nog 2 anderen. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een klein uur geleden begonnen aan de eerste echte bergrit. Ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
8: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
6: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
14: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
15: Allemaal?
14: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem?
14: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva. Met Julien van Noten.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: En deze luisteraar is niemand minder dan Malt Smets. En zij wou per se deze tune van de notenkraker The Golden Raindrops van en door het orkest Karel Herberger met van hemzelf trompetsolo, natuurlijk nog altijd Jeff Kolen. Bedankt Malt Smet voor een, want zij wordt dus ook nieuw steunend lid van Radio Minerva. Misschien toch nog even bellen naar de studio, waarvoor dank dat we alles dan in orde kunnen maken voor een lid te worden van Radio Minerva. In alle geval, wij gaan verder met de hekserij van Annette Baker en ook nog een keer Frank Sinatra erbij.

het bekende Frenesi door Artie Shaw was dat. En de volgende zangeres die in de filmwereld wel heel bekend, want zij won 2 Oscars, 5 Emmys en 8 Grammys. Jawel.

Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is

0: dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid, kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg je juist goed nieuws. Als je nou een Delijs vier voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple en support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
8: Jules Dassin over een voorbije zomer.

dus dat zijn weer de laatste notjes van de notenkraker van deze donderdag 9 juli. Zo dadelijk onze collega Harjo met zijn Anchors Away. Heel veel luisterplezier bij hem en de andere collega's. Maak er nog een gezellige, aangename dag van, natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Fijn dat u er weer bij was vandaag. De groetjes nog van Julien, de groetjes van Sma. Bedankt om te luisteren. Wij maken alvast een afspraak voor een volgende keer. En voor zo dadelijk, smakelijk eten.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze al een tijdje in een coma na een spoedoperatie. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk de Vouw.
7: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaarindieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten en het Jan Breydel stadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden, want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
6: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiacite in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat het in 2028 af is. Ook Cercle Brugge zal trouwens in dat nieuwe stadion voetballen. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. En daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
8: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
6: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in 1 keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Ook voor benzine 98 en stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
9: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
6: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.
10: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van Eneffen, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot op alle cover.
18: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
19: Ik kom die direct halen, hè.
18: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Voilà, onze tune dit keer is Oklahoma. En dat was natuurlijk een heel mooi orkest, de Roger Hammerstein Orchestra. Als begint Joe met publiek bij, dacht dat gaan we sowieso even doen. Gaan we meteen naar Do You Wanna Dance? Do You Wanna Dance komt uit de musical Dreamboats and Petticoats. Dat is wat een jukebox musical eigenlijk met de muziek uit de jaren 50 en 60. En dit nummer Do You Wanna Dance werd geschreven door Bob Freeman in 1958. En Cliff Richard zingt dat natuurlijk ook, maar dat was dan 4 jaar later in 1962. Do You Wanna Dance? The company Dreamboats and Petticoats. Ben je er klaar voor?

Is trouwens ook een wervelende show, deze musical. Die heet Dreamboats and Petticoats. Dus The Company Dreamboats met Do You Wanna Dance. En nu een film die heet Shangri-La met liedjes van Harry Warren, James Hilton en Robert E. Lyatt, 1956. Dat gaat over een groep reizigers die in de Himalaya een land tegenkomen waar de tijd niet bestaat en de mensen extreem lang leven. Ze moeten echter kiezen of ze blijven of teruggaan, met Jack Cassidy en Carol Lawrence. Margaret Whiting, The Second Time in Love.

0: Hey, the second time in love and Margaret Whiting was dat ondertussen uit de film Shangri-La. En The Road to Bali. Als we Road to zeggen, dan denk je automatisch aan Bob Hope en Bing Crosby en Dorothy L'Amour. Wel, dit was hun zesde Road to film ondertussen. Het is een hilarische komedie waarin Bob en Bing zelfs met elkaar huwen. Ja, omdat Dorothy L'Amour met de koning moet huwen. Ja. Oké, okay. Je kent de film misschien wel of je kent hem misschien niet. Je moet hem maar eens opzoeken. Het is een komieke film. Bob Hope en Bing Crosby. En The Road to Bali. Mahu, mahu, canigou. Mahu,
1: mahu, mahu, canigou. We can do the hula back in Ashtabula or the San Fernando Valley. So let's hit the road to Bali where they do the calico. We can do the conga back in Cucamonga like my second cousin Sally.

Where we can do the calico in the road to Bali, Bob Hope in Crosby. En nu een man die spreekt over Judy Garland als the greatest female performer ever lived. De grootste entertainerster die er ooit geleefd heeft, en dat is dan Judy Garland. En als we Judy Garland zeggen, denk je misschien wel eens aan Over the Rainbow en The Wizard of Oz. Oké, Somewhere Over the Rainbow. En we combineren het twee met Tony Bennett. Hier met de begeleiding van Bill Holman en zijn orkest.

0: Eruit gaan met de Big Bang natuurlijk, deze Tony Bennett en Somewhere Around, of Somewhere Over the Rainbow.
1: Gezellig en uniek, Minerva.
0: We hadden zo net even gesproken over Judy Garland en dan gaan we nu eens aan haar dochter laten horen. Met een nummer, het komt niet uit een musical, het komt niet uit een film, maar het werd in de tijd gezongen door Carly Simon in 1972 en die ontkende dat het nummer ging over de acteur van Warren Beatty. Alhoewel het nummer origineel anders zou noemen, want het heette Bless You Ben origineel. You're So Vain, Liza Minnelli.

0: Dus je had connectie gelegd natuurlijk met Judy Garland en dit keer Liza Minnelli dus. En You Are So Vain. En nu, een nummer werd in 1953 geschreven voor de film Those Redheads from Seattle, uit 1953 dus. Met toen Rhonda Fleming, Gene Barry en Agnes Moorehead in de hoofdrollen. Het was trouwens de eerste musical in 3D. Heeft iets nadien een korte dood gestorven, maar toch. Guy Mitchell, Chickaboom.
1: Chickaboom, chickarack, chick.

0: Handige klap tot en met natuurlijk deze guy Mitchell Chickaboom uit those Redheads from Seattle. Oh ja, de telefoon is weer even vrij, dus je mag altijd even bellen. 03-219-1727 is ons telefoonnummer. En ook reacties zijn altijd welkom op Harry O uit radiominerva.be. Van harte natuurlijk.
1: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol of van, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven! Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Perry Como op zijn klassiek eigenlijk wel en weer. Wild Horses. Paige O'Hara, Bobby Benson en de cast van The Beauty and the Beast uit 1991. Something There. Dat is een klassieker van Walt Disney. Met dan ook onder andere in de tijd Angela Lansbury. Natuurlijk kennen we allemaal het verhaal van Beauty and the Beast. En het was een schitterende animatiefilm. En ook een van de weinige of een van de eerste waar computeranimatie werd gebruikt. Want als je die film, die animatiefilm bekijkt en je ziet in de balzaal, dan zie je die kroonluchter echt waar zo, ja, schitteren natuurlijk. Oké, dat desalniettemin. Something There, Paige O'Hara, Bobby Benson.

dit was het moment dat ze elkaar eigenlijk bekijken en zeggen van ja, er is toch wel iets eigenlijk, hè? Oké, de titelsong uit de film Around the World in 80 Days uit 1956 heet Around the World. En een prachtige versie van Buddy Greco

En dat kunnen we alleen maar beamen natuurlijk. Hè. I like it, I like it, I like it. Dus nog een grote meneer, dat is Johnny Mathis. En What I'll Do, en dat komt uit Berlijn's derde Music Box Revue. En dat uit 1923 eigenlijk. Johnny Mathis zong het in 1957 met Percy Faith en zijn orkest voor de LP Warm in een productie van Mitch Miller. What I'll Do, Johnny Mathis.

Johnny Mathis en What'll I Do uit de Music Box Review van Irvin Berlin. En nu Finian's Rainbow, met songs geschreven door Yip Harbour, die we kennen van The Wizard of Oz, en Burton Lane. En het gaat over een Ier die verhuist met zijn dochter Sharon naar het zuiden van de Verenigde Staten om een gestolen pot met goud in de buurt van Fort Knox te begraven. Natuurlijk komt er iemand achter, natuurlijk, hè, die leprechaun die komt erachter en ach ja, van alles nog wat gebeurt er. Necessity, Elvis Gerald en Frank Sinatra.

0: than less, unless it's necessity.
1: Ella Fitzgerald en Frank Sinatra, Necessity uit Finneas Rainbow. Carly Simon komt uit de, we gaan de titelsong eigenlijk laten horen van de film Working Girl uit 1988, maar het nummer heet dan weer Let the River Run. Jawel. Carly Simon, u weet wel, we hadden er straks heel even over met You're So Vain. Wel, dit keer is het zelf met het nummer. En die won ook de Academy Award voor de beste origineel nummer, de Golden Globe Award. En natuurlijk het origineel nummer en de Grammy voor het beste nummer, geschreven speciaal voor de film. Kun je het voorstellen? Het is natuurlijk wel wat. Oké. De film was inderdaad met Harrison Ford, Sigourney Weaver en Melanie Griffith in de hoofdrollen. Carly Simon, Let the River Run.

0: Dus dan toch Carly Simon uiteindelijk. Deze Let the River Run uit Working Girl uit 1988. En Guys and Dolls is een musical van, met muziek en tekst van Frank Lucer en een boek van Joe Swerling en Abe Burrows. Het is gebaseerd op The Idol of Miss Sarah Brown uit 1933. En op Broadway was het in 1950 met Robert Alda, Sam Levine, Isabel Bigley en Vivian Blaine. De film uit 1955 was met Marlon Brando, Frank Sinatra en Vivian Blaine. Bobby Darin, Guys and Dolls.
1: When you see a guy reach for a star,

Inderdaad, dit was Guys and Dolls en Bobby Darin. Zo hebben we nog een kleine 5 minuten voordat we aan het tijd zijn toe van 1 uur moeten komen. Of aan voor de reclames en de mededelingen. U weet wel allemaal natuurlijk zo. En dat loopt natuurlijk altijd maar door. Dan hebben we nog een nummer gekozen en dat wordt een nummer van Doris Day en John Riot. En dat heet Small Talk. En dat nummer komt uit de Pyjama Game. Dat is gebaseerd op de roman 7.5 Cent. Dat is ook een nummer dat in die musical terechtkomt. En dat van Richard Brizell uit 1953. De muziek en tekst zijn van Richard Adler en Jerry Ross. En dat gaat over de arbeidsperikelen en de romantiek in een pyjamafabriek. Ja, ik kan het zo gek maar niet bedenken, maar het gebeurt natuurlijk wel. En dat was in 1954 op Broadway met Janis Paige, John Wright, Eddie Foy Jr. en Carol Haney. De film die kwam er dan weer in 1957 met Doris Day. En deze verving natuurlijk Janis Paige. En de meeste andere acteurs waren dezelfde als op Broadway in 1954. Doris Day en John Riot. En samen brengen ze het nummer Small Talk. Dat gaat over ja, koetjes en kalfjes praten ze van. De tijd maar eigenlijk voort te laten gaan weten. Of niet weten wat je moet zeggen. Oké, Small Talk dus. Dat hadden we net heel even gedaan. Inderdaad. Nee.

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. Daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
3: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
2: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en ook voor stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran. Een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. De Welse zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal, daar lag ze een tijdje in een coma na een spoedoperatie. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit. Ruim 186 kilometer lang met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk krijgen we een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
4: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden. En met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En tijdelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn. En op top van Tourmalet, dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
2: Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer at Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
7: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
6: En wat kost deze schatting?
7: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
8: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.

En zo zijn we dan beland in het tweede uur van dit programma Anchors Away met Harry O. En dat natuurlijk bij uw Radio Minerva. Dat tweede gedeelte gaan we inzetten met ABBA. ABBA, Why Did It Have To Be Me? En dat met Annie-Frid Lyngstad als vocalist, met Björn Ulvaeus voornamelijk daar wel. Het is eigenlijk de gepolijste versie van hun mooi nummer Happy Hawaii. Het komt ook voor in de tweede Mamma Mia film en die heet Mamma Mia, Here We Go Again uit 2018. ABBA, Why Did It Have To Be Me?

Why Did It Have to Be Me? En ABBA uit de film Mamma Mia, Here We Go Again. Persoonlijk hoor ik Happy Hawaii liever. Misschien omdat er ook wel zo wat meer, ja, exotisch in zit. Maar dat ben ik natuurlijk. ABBA, Why Did It Have to Be Me? Three Coins in the Fountain, nummer van Jules Stein en Sammy Kahn. En dat werd geschreven voor de romantische film Three Coins in the Fountain. En verwijst naar het ritueel waarbij men een muntje gooit in de Trevi-fontein in Rome. En elk van de drie hoofdrolspelers in de film, dat is Clifton Webb, Dorothy McGuire en Gene Peters, die doen dit. Waar komen hun wensen uit? Tja, Andy Williams, Three Coins in the Fountain.

0: En ik dacht, ik zal wel een antwoord krijgen via de telefoon van wie het de wens uit gaat komen, maar nee hoor. Three Coins in the Fountain en Andy Williams. En nu Paint Your Wagon met liedjes van Alan J. Lerner en Frederick Lewe. Dat was in Broadway in 1951. Het verhaal draait om een mijnwerker en zijn dochter en die volgt het leven en de liefdes ook wel van de mensen in een mijnkamp in Californië ten tijde van de Gold Rush, oftewel de goudkoorts. De film die kwam iets later, veel later eigenlijk, in 1969. Dat was met Clint Eastwood, Lee Marvin, Gene Seberg, Harper Snell. En deze laatste die zong dat ook in het film. They Call the Wind Mariah. We hebben een klassezanger bij, Vic Damone.
1: Oh, way out here they got a name for rain and wind and fire. The rain is test, the fire.

0: Pig the Bones, de interpretatie van They Called the Wind, Mariah uit Paint Your Wagon. Ondertussen ook een telefoontje gehad van Three Coins Over, Three Coins in the Fountain. Krijg ik er al een kikker van in mijn keel, dat hoor je wel. En dat werd oorspronkelijk gezongen door Four Aces. Dacht, dat ga ik niet bij, dat wist iedereen. Maar het was ook met Al Albert toen die de leadzanger was. Oké, dus dat allemaal gezegd zijnde. En nu een nummer, Be a Clown. Het komt oorspronkelijk uit The Pirate met muziek van Cole Porter. En we hebben het gehaald uit een musical die heet The Lovely. En The Lovely is een musical die gaat over het leven en de carrière van Cole Porter zelf. Van zijn eerste ontmoeting met zijn vrouw tot aan zijn dood. Het is trouwens de tweede biopic over de componist na Night and Day uit 1946. Je hoort momenteel Kevin Kline, of je gaat die horen, ik zal het zo zeggen. Kevin Kline, Peter Policarpo en het chorus. En wie doet er ook mee? Ashley Judd, John Barrowman en Jonathan Pryce en Caroline O'Connor doen mee in die musical The Lovely. Be a Clown.
1: I'll remember forever when I was but three. Mama, who was clever, remarking to me, if son, when you're grown up, you want everything nice, I've got your future sewn up if you take this advice. Be a clown, be a clown, all the world loves a clown. Act the fool, play the

en plezier dat ze hadden toen met deze opname. Kevin Kline, Peter Polycarpo en het koor uit de musical of de biopic over Cole Porter, It's the Lovely. Trouwens, Be a Clown, Count Out the Pirate, toen met Judy Garland en Gene Kelly, als ik niet vergis. Vanessa L. Williams, kortweg Vanessa Williams en Cheyenne. Een nummertje uit de film Dance With Me en dat heet You Are My Home. Het is een dansdramafilm uit 1998 met in de hoofdrollen dus Vanessa Williams en dan de Puerto Ricaanse zanger Cheyenne. Dit nummer is de finale uit de film waar iedereen van de dansstudio op het podium komt met een heleboel mensen bij elkaar. Dus wel, You Are My Home.

Cheyenne en Vanessa Williams en You Are My Home uit de dansdramafilm uit 98 en Dance With Me. Totaal andere koek, dat gebruiken we regelmatig, dat woordje. Ja, als ik jou niet krijg, vertaal dat naar het Engels, dan is het If I Can't Have You. En jawel, we zitten in Saturday Night Fever. En If I Can't Have You werd in principe gezongen door de Bee Gees. En normaal gezien moest Evan Elliman dan How Deep Is Your Love zingen, maar Robert Stigwood, de producer van die film, die wou het anders en zo geschiedde het. Ja, het lijkt wel Trump, met andere woorden. Oh ja, Daniel Cohen schreef de Nederlandse tekst en Claudia de Graaf zingt het. Als ik jou niet krijg.

0: uit de Nederlandse uitvoering van Saturday Night Fever, als ik je niet krijg van Claudia de Graaf. Tussendoor eventjes vermelden ook dat John Travolta, die zijn moeder en zijn zus hadden ook een rolletje in de film Saturday Night Fever. Wist u dat? Wel, bij deze weet ik je dat dan wel.
1: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcohol misbruik.

0: 68.
1: En dan nu een nummer dat we voornamelijk kennen van Teresa Brewer. En dan heb je natuurlijk wel de keuze uit verschillende nummers die zij natuurlijk als hit heeft gemaakt in die tijd. Maar we hebben het dan over We Belong to a Mutual Admiration Society. Oké, dat komt eigenlijk uit Happy Hunting uit 1956 over een weduwe die naar Monaco reist voor het huwelijk van Grace Kelly en Prins Rainier te kunnen bijwonen en een rijke man aan de hak te slagen. Ja, hoe zou dat aflopen? Het gaat over de dochter, een andere man en ja, toch een huwelijk op het laatste. Ethel Merman, Virginia Gibson. We belong to a mutual admiration society.

Ethel Merman, toen was het al de leading lady van de musicals, samen ook trouwens met Mary Martin. Ethel Merman hoorde je met Virginia Gibson en Mutual Admiration Society. En nu een nummer, Play a Simple Melody at Watch Your Step, Shaking the Blues Away, Siegfried Follies, Let Me Sing and I'm Happy at Mammy, That Mysterious Rag, Snooky Oakums at East Parade and Everybody is Doing It Now at die gelijknamige revue. Een heleboel nummers en dat wordt gebracht door de Black and White Minstrels en het heet in principe de Irving Berlin Medley.

0: Everything on it is flat.
1: Don't tell me Venice has no lure.
0: Just a town without a sewer.
1: The Leaning Tower, I adore.
0: Indecision is a bore.
1: But think of the thrill of a bullfight in Seville when the bull is uncontrolled and in charge at a bold matador.
0: It's a bore.
1: Think of lunch beneath the trees.
0: Stop the carriage, if you please.
1: You mean you don't want to come?
0: The thought of lunch leaves me numb.
1: But I implore.
0: Oh no, uncle. It's a bore.
2: Met andere woorden, het is altijd hetzelfde natuurlijk. Deze Maurice Chevalier, Louis Jourdan uit Gigi uit 1958. En Silk Stockings, dan gaan we weer eventjes naar onze Cole Porter. En de musical is losjes gebaseerd op het verhaal Ninochka van Melchior Lengel. En de filmbewerking uit 1939 is daar ook op gebaseerd. Silk Stockings, dus het gaat over een Russische persoon die wordt aangehouden. Ja, oké, veel vijven en zessen. De film was toen met Hildegard Neef en Donna Mesh in 1955 en de musical in 1957 kwam met Fred Astaire en Sid Cherries. Silk Stockings dus. En Carol Richards, Without Love. Our little

Without Love, en dat was uit Silk Stockings van Cole Porter. En je hoorde Carol Richards. En dat was inderdaad met Sid Cherries en Fred Astaire, de film dan wel. De musical was met Hildegard Neef en Donna Mesh 1955, zoals ze reeds hadden gezegd. En nu het thema uit een documentaire film eigenlijk, is Mondo Cain. En dat was uit 1962 met de muziek van Ruiz Ortolani en Nino Oliviero. En dat werd buiten de film ook eigenlijk heel populair, dat nummer. Het hoofdthema, More, dat won zelfs een Grammy Award en kreeg een Oscar-nominatie voor beste originele lied. Dat op je loslaten? Jawel. Vic Dana? Jawel. More.

0: Het thema uit Mondo King, dus je hoorde Vigdana en zijn moor. Pat Boone, en die laten we eindigen met dit programma. Timey Kangaroo Downsport, en dat is geschreven door de Australische zanger Rolf Harris in 1957. Het was ook een song met een controverse eigenlijk, want op zeker ogenblik zing ik men over abo's. En abo's is een scheldnaam voor aboriginals. Desalniettemin, Timey Kangaroo Downsport, Pat Boone.
1: Somewhere out on the plains northeast of Adelaide, there's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up on one elbow, and he turns to his mates all gathered around him, and he says, "Watch me while the beast feet, mate, watch me while the beast feet. They're a dangerous breed, mate.

Tiny Kangaroo Dance Sport en Pat Boone. Dat was het. Zo, wij zijn er weer vanaf van vandaag leeg. Vandaag, luisteraars. Ja, de warmte speelt een beetje parten, zou ik dan zeggen. Nee hoor, we hebben het met plezier die 2 uur gedaan. Bedankt voor jullie telefoontjes allemaal. En uw reacties altijd welkom op harryo@radionerva.be. En volgende week hebben we weer een musical waarvan je het nummer mag kiezen. En de musical volgende week is The Sound of Music. Oké? Okay? Dat is voor volgende week. Maar eerst natuurlijk zometeen, na het tijdstip van 14 uur, de heerlijke Memories. En Maria, veel plezier daarmee, luisteraars. En ik zou zeggen, doei doei, hou jullie goed. Verzorg je, drink veel en geniet van alles.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers, dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïense aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En ook Justin Bieber zal optreden tijdens de halftime show in de finale van het WK voetbal op 19 juli in New York. Ook Madonna, Shakira en BTS staan op het podium. De show mag wel maar 15 minuten duren. De FIFA verwacht wel de grootste show ooit en miljarden tv-kijkers. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
9: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
10: Ik kon die direct halen, hè.
9: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
3: de mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald

Goedemiddag allemaal, 14 uur gepasseerd, dus weer de hoogste tijd voor memories. En u kan alvast genieten van Roy Hamilton en Crazy Feeling. Edie Gourmet, the first time.

U luisterde achtereenvolgens naar Summertime Promises van Jack Jones. Boom Boom, die kwam van Dinah Washington en Love is a Bug. Dat is de minder bekende Bill Henderson.

0: Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
0: Ik droomde altijd al.

0: van een sixpack. Spijtig dat mijn luifatruppeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Drink Minerva triple and support the radio.
2: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

U luisterde achtereenvolgens naar Dina Martin en Bellissimo en Ivayatu. Dat was natuurlijk de stem van Frank Sinatra.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoeven.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3 uur.
5: Goedemiddag. Radio Minerva.
6: Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is nu een onderzoek gestart. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers. Dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïnse leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïnse aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En in het zuiden van China zijn al minstens 39 doden gevallen bij de zware overstromingen en stortregens. 9 anderen zijn nog vermist. Dat meldt het Chinese persbureau. Door de hevige regen is ook de dam van een stuwmeer gebroken. Daarbij vielen 26 doden. In het noorden van China kwamen eerder al ruim 30 mensen om door een aardverschuiving. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
9: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
8: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel... Per stuk.
10: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
9: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
11: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
14: ja,
13: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85. Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
4: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
13: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
15: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
16: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
17: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
18: Ik kom die direct halen, hè.
17: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een danske passeren met Minerva.

A Weaver of Dreams, en dat was natuurlijk de stem van Billy Eckstine. Daarvoor hoorde Julie London, Make It Another Old Fashioned, Please.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is leider Ali Khamenei begraven, na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follerin Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Gianni Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts, maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambien overal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer het thuisen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van Krijn.
1: Nog eens.
2: Wolf en Krijn.
1: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevonden.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
1: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
5: Ja.
4: En ik dacht...
6: Ja, is het goed?
7: Zeg eens, daar wordt aan de deur geklopt.
8: Wie zou dat zijn?
0: Pol van Krijn.
9: Kom jong, het is Wagenberg. Koffieklets is gedaan.
0: Pol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele fijne donderdagmiddag. Ik heb weer lekker zitten genieten van de muziek van Radio Minerva. Hopelijk u ook. Gerry is ondertussen binnengewandeld met een grote kartonnen doos vol met nummers. Nummers die wij de voorbije week hebben uitgekozen om jullie te laten horen tussen 4 en 6. In een nieuwe Pol van Krijn op donderdag. Welkom erbij.

Je hoorde Diana van die goeie oude Polanka, maar dan wel in een bijzondere versie. Eentje in doo-wop-stijl, kwestie van het programma een beetje op gang te trappen. En dat doen we ook met veel plezier, met een dikke zoen van Mike Berry en Every Little Kiss.

Je kent het origineel nog uit 1991 door Diana Ross en 4 jaar later werd het uitgebracht door Dolly Parton en Julio Iglesias onder de titel When You Tell Me That You Love Me. Dit was onze romantische plaat van deze week, Saskia en Serge, Als Je Zachtjes Zegt Ik Hou Van Jou. Ja, een accordeon, een trekzak, een buikorgel, allee, het geeft altijd wat vakantiegevoel.

Ja, ja, de zomer in je radio met Caterina Valente. Duitstalig deze keer met La Strada del Amore. Crooners, evergreen, oldies, je hoort ze allemaal hier bij Radio Minerva. En af en toe zo'n hele goede oude Vlaamse hit. Dat is

87 jaar is die ondertussen geworden, Jimmy Frey. En in der tijd in 1969 bracht hij de single Hier is mijn hart uit. En op de B-kant stond dit nummer, Eenzaam oudje. En persoonlijk moet ik zeggen, minstens

Eentje om de beentjes los te gooien. Rick Astley, Take Me To Your Heart. En van Celine kreeg ik een berichtje. Die zegt, ja Paul, ik zit hier dan wel aan mijn rollaterke vastgekluisterd. Maar je kan niet geloven de stoten dat ik met dat ding uithaal als ik dit nummer hoor. Prima zo Celine, houd die goede moed erin. En omdat je zo goed bezig bent, draai ik graag nog de volgende.

0: We gaan eens wat harten breken en dan bedoel ik dat niet letterlijk, maar wel in onze driedraai. Een nummer uit 1982, vertolkt door Diane Warwick en het werd geschreven door de Bee Gees. Alle drie de broers, Barry, Robin en Morris, hadden er hun handtekening onder gezet, maar brachten het niet zelf uit, althans niet meteen. Diane die had vertrouwen in de Bee Gees en zei, dit wordt geheid een hit. En zo geschiedde. Heartbreaker, drie versies. Eentje dat de Bee Gees pas later opnamen. Een tweede vertolkt door Katja Epstein. En een derde, Diane herself.
1: De driedraai voor

deze om één tegel onveilig mee te maken. En als je dan over dansen bezig bent, vrienden, straks in de Minerva-tent vliegen we er natuurlijk weer in samen onder de kundige leiding van Danny van Tichelen. Maken wij het plezant met dansen op de plage. Zorg dat je erbij bent.

Bobby V. Forget Me Not. Ik geef je wat namen. Leonard Cohen, Céline Dion, Neil Young, Bryan Adams. Allemaal heel bekende muzikale artiesten. Eén ding gemeen, ze komen allemaal uit Canada. En als er dan één naam is die in dat rijtje niet mag ontbreken, dan is het wel deze crooner.

Altijd goed voor de ambiance. Regine met Azzurro. Blijf bij Radio Minerva, vrienden. Ik blijf bij jullie met Paul van Krijm op donderdag nog tot 6 uur. You always hurt me.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeveel keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
4: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
3: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leijse en online winkel bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD-economie is een onderzoek gestart. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
5: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort terug oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
3: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. Door die natuurbranden geldt op heel wat plaatsen in Frankrijk een vuurwerkverbod. Ook op 14 juli, de nationale feestdag daar. In 72 departementen in Frankrijk geldt code oranje voor hitte. In andere gemeenten geldt nog code rood. Aan de Eiffeltoren in Parijs gaat het vuurwerk voorlopig wel nog door. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet, dan botsen.
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze, hè?
5: Oh, wow. Damn.
6: Donderdagmiddag.
7: En alleszins heel blij dat ik je zie.

Richard, Anthony, un momento ancora. Welkom bij Radio Minerva van Vrienden. Ja, we blijven nog een heel momentje bij jullie, Geri en ik. Met name nog tot 6 uur met deze Paul van Krijn op donderdag.

0: Ben je benieuwd naar de nummers en hun uitvoerders? Die vind je terug op Facebook bij Paul van Krijn of bij Minerva. Mag blijven. De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh. We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
4: Tot het gaatje.

Voilà, dat was onze debuutplaat voor deze week uit 1964. The Manhattans, I've Got Everything But You. En nu is het tijd voor Ray Conniff.

Je kan hier gerust spreken van een stem als een klok. Mike Brandt en C'est comme ça que je t'aime. Ja, zomerperiode, als je eens een stapje in de wereld wil zetten, ga dan eens even naar het internet.

Je luistert nog altijd naar Radio Minerva. De muziek wordt gekozen samen met Geri van de Putten. En voor de rest mag ik de boel hier een klein beetje aan elkaar leuteren.

Liam Heywood. Bij de volgende plaat ga je misschien denken, tja, potverdikke, maar is het al moederkesdag? Nee. In Antwerpen 15 augustus, in de rest van Vlaanderen in mei. Maar moeders, daar mag je elke dag een beetje aandacht voor hebben, vind ik.

0: De tijdscapsule.
1: Tijd voor de tijdscapsule, inderdaad. We maken een uitstapje naar 9 juli 1968. De Temptations treden voor het eerst op zonder hun bariton David Ruffin. Tijdens het concert in Valley Forge in Pennsylvania wordt Dennis Edwards als zijn opvolger aan het publiek voorgesteld. En zanger David Byron wordt in 1976 uit Uriah Heep gezet. Hij wordt opgevolgd door John Lawton, afkomstig van de Les Humphries Singers. We houden het kort vandaag. The Temptations, bekend van onder andere Papa Was a Rolling Stone, Get Ready en deze My Girl.

William Smulders met Baila Conmigo. Het nummer Something Stupid werd origineel opgenomen door het duo Carson & Gayle in 1966, maar een jaar later moesten zij opboksen tegen dat andere bekende duo, namelijk Frank en Nancy Sinatra. Onbegonnen strijd natuurlijk, maar wij gaan luisteren naar de versie van Robbie Williams en Nicole Kidman.

trouwe muzikale gast hier bij Radio Minerva, Roy Orbison, Come Back To Me, My Love. Ik weet niet welke jouw favoriete vakantiebestemming is, maar als je deze muziek hoort, dan weet je meteen waar ik met voorkeur naartoe ga.

Ik kan bijna niet wachten om er terug naartoe te trekken, moet ik eerlijk zeggen. Maar eerlijk is eerlijk. Ik mag ook elke week naar het Sint-Tanneke komen. En dat is iedere keer opnieuw ook een klein beetje vakantie.

Let Me Cry On Your Shoulder. Genoeg verdriet voor vandaag. Laten we luisteren naar een paar frisse gitaarklanken. In dit geval komen die van Django Reinhardt. I'll See You In My Dreams.

is weer hoog tijd om weg te wezen. Geri en ik, we pakken ons boeltje bij elkaar, maar we zijn al klaar met de voorbereiding voor volgende week. Om 4 uur zijn we er terug. Paul van Krijn op donderdag. Tot dan.

0: wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op meer dan 2 minuten en 30 seconden. Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw leider. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Ware van de douane.
7: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
6: Het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
8: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort terug oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
6: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leize en winkelketen Bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken en ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85. Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
15: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
16: Ik kom die direct halen, hè.
15: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Zelfs de vogels schuilen voor het verdriet. Op elke straathoek loert gevaar.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
2: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
4: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
3: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
5: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
3: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. Er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de 6e rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. Remco Evenepoel werd 4e op meer dan 3 minuten. Hij was achteraf niet tevreden over zijn Duitse ploegmaat Lipowitz.
6: Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus terecht boos, denk ik wel. Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
3: Tadej Pogačar is trouwens ook opnieuw leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

watching, oh yeah.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
3: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
2: Bijna 3.800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zohal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
4: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3.800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3.800 leerlingen.
2: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. En er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In het totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Donderdagavond, iets na 8. En dan weet u...
1: Elk nummer troef, natuurlijk.
0: Klopt. Mijn naam is Fons.
1: En mijn naam is Jos.
0: Voilà. En wij zijn er weer om u 2 uur lang te vermaken.
1: Zeker. We zijn niet voltallig.
0: Klopt. Onze telefonist is er vandaag niet bij.
1: Die heeft papa duty.
0: Ja, die is een vrouw is weer op schok. Dus,
1: moest voor de kindjes zorgen.
0: Zo is dat.
1: En we hebben ook hoog bezoek vandaag. Hè?
0: Klopt. Frits en Marijke uit Zulten zijn helemaal naar hier gezeild. En, om de geweldige Minerva Café te ontdekken en de prachtige Radio Minerva Studio eens te bekijken.
1: Hè? En misschien ook een dansje te placeren, want het is natuurlijk ook donderdagavond. Dus de dansavond is ook net gestart met onze DJ Danny van Tichelen.
0: Voilà, die is helemaal opgewarmd en de mensen gaan hier liggen swingen en jiven en wat allemaal. Hè?
1: Maar moesten de mensen rustig thuis willen blijven, dan zijn wij er natuurlijk.
0: Voilà, hè? Tot 10 uur zijn wij er. En ik begon met Piet Veerman en die kennen we natuurlijk, Jos, als...
1: Van Sailing.
0: I'm Sailing.
1: En van de Cats?
0: De Cats, voilà, het is de voormalige frontman van de Cats. En hier zong hij het geweldige nummer van Harry Nilsson, Everybody's Talking. In de versie van Piet Veerman heet het Midnight Cowboy.
1: Goeie versie.
0: Genoemd naar de film eigenlijk waarvan het nummer afkomstig was. Ja. Voilà, ja. Jantien was ook aanwezig hier.
1: Zeker.
0: Is aanwezig ook. Nog meer hoogbezoek. En je weet, die kiest elke week een nummertje. Hè.
1: Is het nu al zover?
0: Het is nu al zover. Hè. Waarom wachten tot zo laat? Hè? Niet uitstellen. Uitstel is afstel, zegt men wel. Mm. Vandaag kozen voor Dino Crocetti. Altijd goed.
1: Altijd goed.
0: En die zingt hier het bekende nummer van Domenico Modugno. Volare. Nel blu, del pinto, di blu.

0: Blue.
1: Die heeft volgens mij ook niets slecht gemaakt. Dino Crocetti.
2: Altijd gelukkig als ik de zoetgevoelige stem van Dino Crocetti hoor.
1: Ja, voilà.
2: Zeg Fons, we hebben ook gegeten hè, in het Minerva Café. Dus,
1: klopt.
2: Je hebt sober gegeten?
1: Zo ben ik. Sober. Ja, zo ben ik altijd. Ik heb een heel lekkere Caesar salad gegeten. Dus een slaatje met kip en wat parmesan. En, ja, heel lekker.
2: En heb je alles opgegeten?
1: Ik heb alles opgegeten.
2: Ah, deze keer wel.
1: En jij hebt mosselen gegeten?
2: Zeker, in currysaus.
1: Dat zijn je favoriete mosselen.
2: Dat zijn mijn favoriete mosselen in currysaus, met frietjes erbij. Goh,
1: een beetje mayonaise.
2: Goh,
1: altijd goed.
2: Niet goed voor de lijn, maar wel zeer lekker.
1: Mosselen, dat is gezond, hè?
2: Zeg, en ondertussen hebben we ook al nieuws gekregen van een van onze andere vaste luisteraars.
1: Willem Moerdijk is erbij. Blij dat je er terug bij bent, Willem. Die heeft vast Piet Veerman gehoord en dacht van, kijk...
2: Dan, ik moet iets laten weten.
1: Dan moet ik iets laten weten.
2: Ja, mensen dus kunnen ons altijd bereiken. Bellen kan op 03-219-1727. Maar wel alleen als de nummers spelen, want we hebben geen telefonist vandaag.
1: Voilà.
2: En mailen kan ook, hè, Fons?
1: Ja, naar jos@radiominerva.be of fons@radiominerva.be.
2: Of allebei.
1: Klopt. Wat kunnen ze bellen? Ja, van alles. Hè. Tips, de winnende lottocijfers. Is goeiendag zeggen gewoon.
2: Lid worden,
1: kan zeker.
2: Stemmen voor de top 1000.
1: Dat is misschien wel moeilijk. Hè. Dan moeten ze snel stemmen.
2: Ja, moeten ze snel stemmen? Ja.
1: Tussen de liedjes door. Is
2: ja, zwaar.
1: Klopt.
2: Ja. Strak schema.
1: Ja, we zullen al een liedje spelen dan. Hè.
2: Dat lijkt me een goed idee.
1: Jimmy Rogers, kent je die?
2: Niet persoonlijk.
1: Niet persoonlijk, nee. Dat is de father of country music. En een van de grote invloeden eigenlijk op een jonge Buddy Holly. Dus dat kan niet slecht zijn.
2: Niet slecht.
1: Ja. Helaas al op 35-jarige leeftijd overleden aan tuberculose in 1933. Maar wel mooie dingen gemaakt in die korte tijd dat hij zijn carrière had. Zoals dit prachtige Ringeling Alario. I'm much

0: The father of country music himself, Jimmy Rogers.
1: Ondertussen kreeg ik ook een telefoon van een van onze andere vaste luisteraars, Herman uit Mechelen.
0: Aha.
1: Blij dat wij er zijn. Hij mist telefonist Thomas, maar die missen wij ook natuurlijk.
0: Sowieso.
1: En hij wist ons te vertellen dat hij in het verzoekprogramma van Eddie van Dessel heeft hem de Canarie van Arie aangevraagd.
0: Aha.
1: Voor hem, maar ook een beetje voor ons.
0: Ah, prachtig. Dankjewel daarvoor.
1: En dankjewel Eddie om dat te spelen.
0: Zeker. Wij gaan voort met Connie Stevens. Hadden we ook nog niet gespeeld.
1: Nee.
0: Connie Francis al wel uiteraard.
1: Ah, ja.
0: Maar Connie Stevens nog niet. Weet je wat haar echte naam was?
1: Is het Connie Stevens?
0: Nee, het was Concetta.
1: Ah, Concetta. Wel. Wel gelijk de andere Connie.
0: Ja, gelijk Connie Francis. Concetta Ingoglia. Dat is ook een moeilijke Italiaanse naam. Dus ze veranderden ook maar haar naam. Want we hebben al eens verteld over de anti-Italiaanse gevoelens waarin in VS.
1: Ja.
0: Dus veranderde haar naam in Connie Stevens. Genoemd naar eigenlijk de artiestennaam van haar vader, dat een bekende jazz-bassist was. En die heette Teddy Stevens. Die had Teddy Stevens liefst als artiestennaam. Voilà. En zo is de sprong gemakkelijk gemaakt natuurlijk.
1: Zeker wel.
0: Voilà. Een korte tijd getrouwd geweest trouwens met Eddie Fisher, Connie Stevens. Ja. En hier zingt ze een geweldig country nummertje. Honky Tonking. MUZIEK

0: Concetta Ingolia, Honky Tonkin.
1: Ik kreeg ondertussen opnieuw telefoon van ons.
0: Oh, druk.
1: En het is weer een van onze trouwe luisteraars, Yvonne uit Deurne-Noord.
0: Ah, Yvonne.
1: En die wenst ons veel succes. Zonder Thomas, maar ze gelooft erin dat we dat kunnen.
0: Merci, Yvonne. Merci.
1: En voor haar en de Swa was het eerste nummer Piet Veerman ineens los erop en roepen ze nu al uit als troef.
0: Dat mag, hè, dat mag. Maar dat is voorbarig, denk ik.
1: Voorbarig, maar het was ook wel een heel goed nummer, natuurlijk.
0: Dat is ook wel waar, hè. De Piet, onze Piet kan dat, hè. Ja. Ik heb hem er juist al eens vernoemd. Buddy Holly, mijn favoriete artiest. Ook een van uw favoriete artiesten, als ik
1: me zeker, zeker.
0: Voilà, voilà, voilà. Vooraleer dat hij met de crickets begon en optrad, was hij eigenlijk al op zijn eigen liedjes aan het maken. Maar ook met zijn vriend uit het middelbaar, Bob Montgomery. Wie is dat? Bob Montgomery?
1: Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord. Wel, die heeft onder andere mee het nummer Heartbeat geschreven van Buddy Holly. En dat was ook de producer die later bijvoorbeeld Honey van Bobby Goldsboro heeft geproduceerd.
1: Houd die gedachte even vast.
0: Ik hou die gedachte vast. Dus, maar ze hebben ook samen muziek gemaakt onder de naam Buddy en Bob. En hier zijn Buddy en Bob met Down the Line.

0: heerlijke rockabilly van Buddy en Bob. Down the line.
1: Energiek, zou ik erop
0: zeggen. Energiek, ja, ja, ja. Het is wel zo, dat is een versie die na het overlijden is uitgebracht van Buddy Holly in 1964. Met bijkomende gitaarpartijen van de geweldige Fireballs.
1: Ah ja, maakt het iets energieker.
0: Ja, het was iets energieker gemaakt, inderdaad. Maar een prachtig nummer.
1: Dat, zeker.
0: En Bob Montgomery mogen we zeker niet vergeten daarin. Dus,
1: nee.
0: Goede vriend.
1: Straks een bruggetje.
0: Voilà. Jimmy Roselli, ook al niet gespeeld.
1: Maar Fons, je zit hier weer...
0: Afvinkje van de grote Jan van Dam bingo.
1: Ongelooflijk.
0: Ik speel hem met een nummer... Buena Sera, Mrs. Campbell. En dat is het titelnummer van een gelijknamige film. Maar de melodie, die gaat u van een ander nummer herkennen. Denk er eens even over na. Laat het gerust weten. U gaat het zeker weten. Hier is hij, Jimmy Roselli.

0: bella becceriş, non ti fa sentire a mamma. Buonasera.
1: Jos, het heeft even geduurd, maar je hebt het gevonden.
2: Het lag op het puntje van mijn tong, maar ineens viel het kwartje natuurlijk als de zon schijnt. André van Daan.
3: Klopt, klopt. Dat is inderdaad een cover van dit nummer.
2: Ik herkende hem. Ondertussen kreeg ik ook nog telefoon van Jenny. En die wou alle bloemen aan u geven voor dit nummer, Fonsi. Ze vond het een zeer, zeer mooi nummer.
3: Wel, blij dat je het apprecieert, Jenny. Het is een prachtig nummertje. Jimmy Roselli, ja.
2: Ja, ik ga er meer van naluisteren.
3: Ja. Terecht, terecht. Vorige week was het thema-aflevering met artiesten die in een andere taal zongen dan hun moedertaal, omdat ze gewend waren. En ik heb daar onder andere Marianne Faithfull gespeeld met Nuit d'été, haar cover van haar eigen nummer Summer Nights. Maar natuurlijk, Marianne Faithfull, haar bekendste nummer is...
2: Nee. Nee.
3: As Tears Go By.
2: As Tears Go By.
3: Geschreven door Mick Jagger en Keith
2: Richards.
3: Ik ben
2: geen grote Marianne Faithfull kenner, moet ik eerlijk toegeven.
3: Ja, kijk, voilà. As Tears Go By, geschreven dus door Mick Jagger en Keith Richards. Samen met hun manager ook. En het was de debuutsingle van Marianne Faithfull. Maar hier speel ik het in een versie van de prachtige Esther Phillips.
2: As Die ken
3: Tears
2: ik daar weer wel.
3: Go By, terecht.

0: De prachtige Esther Phillips met As Tears Go By.
1: Maar dat Frank viel natuurlijk dat ik dat nummer wel ken. Hè.
0: Ah, voilà, voilà, voilà. En ondertussen hebben wij hoog bezoek in de studio.
1: Zeker wel. Frits en Marijke staan bij ons in de studio.
0: Voilà. Ja, die zijn hier naartoe gezeld en komen even toekijken of we dat hier wel goed organiseren en zo allemaal. Dat,
1: tips voor verbeteringen en zo.
0: Ja, dat mag altijd.
1: En het heiligdom betreden. Hè?
0: Voilà, zo is dat. Zo is dat.
1: Gaan we een liedje spelen?
0: We gaan een liedje spelen. The Harlem Shuffle. Ik heb er al eens over verteld. Uh-huh. Bob en Earl, maar hier in de versie van The Foundations. Een Britse soulgroep en een van de weinige Britse bands die de Motown sound een beetje konden imiteren. Succesvol toch. Hier zijn ze.
2: Come on, everybody!

0: Dat was Donna Hightower met If You Hold My Hand.
1: Hadden we die al gespeeld?
0: Die hadden we nog niet gespeeld.
1: Ook nee. nog niet?
0: Nee, ook nog niet gespeeld.
1: Je zit hier aan het afvinken van ons, ongelooflijk.
0: Maar het is ook geen superbekende zanger. De grootste hit is This World Today is a Mess, 1972. Ja. Dat is eigenlijk ook haar enige hit. Vreemd genoeg, dat is een Amerikaanse zanger, een hit in Europa en buiten Europa toch een deel, maar niet in de VS. Ja. Niet in de VS. Ja, die was populair in de jaren 50 in de VS. Maar dan begon haar carrière wat in slop te raken daar. En verhuisde ze naar Europa. Ze heeft in België gewoond, in Frankrijk. En dan in Spanje. En het is daar dat ze deze nummers heeft opgenomen. En dat ze die geweldige hit had. This World Today is a Mess. En dit, If You Hold My Hand, prachtig nummer.
1: Prachtig nummer.
0: Prachtig nummer.
1: Ondertussen hebben er nog meer trouwe luisteraars zich gemeld.
0: Klopt, Lutgert uit Hemiksem is er ook bij. Die heeft al een aantal troefwaardige nummers gehoord, maar ze ging braaf wachten tot op het einde om haar definitieve keuze te maken.
1: Lutgert heeft geleerd dat ze best wachten, want er komt nog veel moois. Hè?
0: Ja, en ook Hendrik en Gerda uit Dijon, die zijn er weer bij. Dus,
1: maar die zitten nu in Dijon weer.
0: In Dijon, onderweg naar huis.
1: Ik ben blij dat we elke week kunnen volgen waar Hendrik en Gerda
0: zijn. De rondreis, die zijn een Tour de France aan toen eigenlijk.
1: Ah,
0: over Frankrijk gesproken, Sacha Distel, dat is een Fransman, hè?
1: Of een Belg?
0: Dat is een Fransman.
1: Fransman.
0: Oh, quel nuit, zeggen wij ook altijd.

0: Quelle nuit. En dat is nu ook op de plage met DJ Danny van Tichelen.
1: Hij is van Jetje aan het geven.
0: Ja, ja, ja, we horen het hier een beetje op de achtergrond. U zeg, misschien ook als luisteraar.
1: Die Sascha die stel eigenlijk alleen maar van dat nummer van de Efteling.
0: Ja, klopt. Monsieur Cannibal.
1: Cannibal, ja.
0: Ja, ja, ja. Maar ik heb hem ook al eens gespeeld, hè, met Scooby-Doo de Poire de Pomme.
1: Juist.
0: Dus, die heeft veel goede nummers. No? Dit was trouwens een cover van een nummer van Don Gibson, de country legende. Oh, Lonesome Me. Maar Sascha Distel maakte er Oh, Quelle Nuit van.
1: En iets minder paardenmuziek.
0: En iets minder paardenmuziek. Voilà. The Walkers, Jos, kent je die?
1: Niet persoonlijk.
0: Nou, er zijn twee Walkers eigenlijk trouwens. Je hebt de Nederlandse Walkers, een tegenhanger van de Catswat. Maar dit zijn de Deense Walkers.
1: Walkers.
0: Oh, de Walkers. En jij hebt de Zweed van de Week. Wel, dit is mijn Deen van de Week, of de Deenen van de Week. Een glamrock band. Het nummer is geschreven door Giorgio Moroder. Die kennen we ook.
1: Hij heeft heel veel nummers geschreven.
0: En ik denk dat u zeker gaat bevallen, dit nummer.
1: Ik ben
0: benieuwd. Het heet Lookie Lookie.

0: Ook zo wat Ohio Express met zo'n catchy bubblegum pop-achtige.
1: Ja, het is wat je zegt, Frits, hier nog steeds aanwezig in de studio, merkte inderdaad terecht op dat het zo wat Beach Boys vibes had.
0: Ja, heel vrolijk.
1: Ik word daar heel gelukkig van, zo'n muziek.
0: Ah, ja, kijk, ja. En daar word ik dan weer gelukkig van.
1: Oh, mazie. Ja. Wat een liefde.
0: Oh, wat een liefde. Shout Bamalama, popnummer van een jonge Otis Redding uit 1961. Maar ik had hier spelen in een artiest die niet zo bekend is. Johnny Corley, maar met zijn fantastische artiestennaam The Fantastic Johnny C. Shout Bamalama. MUZIEK

0: Een heerlijk uptempo nummertje. Shout Bamalama, de Fantastic Johnny C. En dat is dan weer een fantastische artiestennaam.
1: Weet je waar ik mij dan afvraag, Fons? Mm-hmm. Waar is de Fantastic Johnny C. heel mijn leven geweest?
0: Ja, ja, ja. Ja, de man is ook niet zo beroemd. Hij heeft ook niet zoveel nummers opgenomen. Hij heeft nog maar één album opgenomen en enkele singeltjes. Zijn bekendste nummer is het Boogaloo Down Broadway. Ken ik ook niet. Gauw eens moeten opzoeken. Hè.
1: Hij had niet alleen een goede naam, hij had ook goede titels.
0: Ja. Het is een
1: geïnspireerde man.
0: Een geïnspireerde man, dat is wat ik wou zeggen. Klopt. Ja, we waren bezig met een uptempo nummertje. Dan ja, moeten we voortgaan op...
1: Gaan we al twisten?
0: We gaan al twisten.
1: Ola.
0: Het is bijna weekend, dus Jos. Bijna weekend.
1: Dan moeten we twisten.
0: Ja, de Jive Bombers met Twist de Ton. Dat is...
1: Een twist van een tonijn?
0: Een tonijnentwist.
1: Tonijnentwist.
0: Het is een groep uit New York, dus ik weet niet waarom dat ze bij een Franse titel komen. Maar kijk, de tonijnentwist. Waarom niet?

0: Met een leuk orgeltje tussendoor. De tonijnentwist van de Jive Bombers.
1: Hij is er niet, maar als telefonist Thomas een orgeltje hoort, is hij meestal enthousiast.
0: Dan is hem gelukkig. Dus een goede keuze voor zijn troef, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Barry Manilow. Die kennen we vooral van het...
1: Oh, Mandy.
0: I gave you a turkey on my vacation away from work.
1: Ja, zo zouden we onze vriend Andy het invullen.
0: Ja. Ook de schrijver van het nummer Could It Be Magic, dat we kennen van Donna Summer en Take That.
1: Volgens je bij de bruggetjes aan het bouwen, jong.
0: Ja, is het waar. En Copacabana, ja, ook een nummer van hem.
1: Ah.
0: Maar hier...
1: Van Tony Corsari?
0: Tony Cabana.
1: Cabana?
0: Nee.
1: Is Tony Cor... Ah ja, dat is die van Minirock.
0: Ja, het is van hemzelf.
1: We wijken af.
0: Maar hier zingt hem een nummer van een andere groep, van Racy. Ken je die?
1: Die ken ik.
0: Die kennen zeker.
1: Ik ken het nummer ook.
0: Ah, voilà. Some Girls, Barry Manilow.

0: Barry Manilow, en die bracht 5 juni van dit jaar zijn 33ste album nog uit. What a Time. En dat op 82-jarige leeftijd. Ondertussen al 83 zelfs.
1: Doet mij trouwens denken dat we misschien heel even moeten stilstaan bij het... er is weer een van de grote artiesten van ons heen gegaan vandaag. Hè? Bonnie Tyler. Zijn we verloren.
0: Misschien toch heartache.
1: Heel even bij stilstaan,
0: ja,
1: toch?
0: Dat is jammer. Maar ja. Je hebt ondertussen ook nog telefoon gehad.
1: Zeker wel. Jenny wou graag haar een troef veranderen in de tonijnentwist.
0: Dat mag. Dat is een zeer goede keuze.
1: Zeker.
0: De Rode Duivels hebben deze week, een geweldige match gespeeld tegen de VS. En dat inspireert mij eigenlijk om dit nummer te kiezen om te draaien. Van de geweldige, de grootheid van de Vlaamse showbiz, Bing Barlow. We hebben hem al eens gespeeld met Jeannette, wie heeft dat keken opgefret. Maar dit is een nummer over de voetbal, over de Rode Duivels. Het is goal. Doe maar, Bing, doe maar.

0: Dat hebben we maandagnacht een keer of vier kunnen zingen. Het is school, Bing Barlow. En de tijd is weer voorbij gevlogen, Jos.
1: Zeker.
0: Het eerste uur zit er weer al op. Dus dat was mijn laatste vocale nummer. Dus ja, je weet wat u te doen staat. Hè?
1: Zeker wel. En ja, dat gaat geen verrassing zijn. Op het einde van ons, als je zo'n nummer speelt, dan heb je mijn hart ingepalmd. Hè? Oh. Bing Barlow, ja, dan, goh, dan word ik gelukkig. Hè. Dus dat is mijn truc. Ik vond een twist ook fantastisch. En zelfs Piet Veerman, toen dacht ik eigenlijk al van, ja, het is hier al binnen. Maar ik ga voor de Bing.
0: De Bing, Bing Barlow. Voilà. U kan uiteraard ook nog uw troef doorgeven, beste luisteraars.
1: Zeker.
0: En dan gaan we weer nog een streepje instrumentale muziek spelen van Joe Loss met zijn versie van Sugar Sugar. En dan hoort u na het nieuws Jos terug met zijn tweede uur vol prachtige muziek.
1: Sowieso.
0: Tot dan.
1: Tot zometeen.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
3: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
2: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse Coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P. Dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Bij een brand in een schoenenfabriek in het zuidoosten van China zijn al minstens 28 mensen gestorven. 213 mensen werden gered, dat melden de autoriteiten. Het vuur brak vanmiddag uit. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kregen de brand enkele uren later ook onder controle. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Welkom terug, liefste luisteraars. Deel 2 van Elk Nummer Troef, waarbij ik Jos de nummers kies. En Fons, wij hadden andermaal bezoek in de studio.
1: Hoog bezoek. Zeker. Van onze collega's, inderdaad, klopt.
0: Welke collega's, Fons?
1: Sarah van maandagavond en Karin, die is morgens Goedemorgen Antwerpen presenteert.
0: Die kwamen ons even bezoeken.
1: Zo in de studio.
0: Ja. Ik begon volgens mij met Roger Miller.
1: Die hadden we nog niet gespeeld. We hadden al een paar nummers van Roger Miller gespeeld, maar nog niet de Whistlestop.
0: Nee,
1: zijn bekendste nummer misschien wel.
0: Zijn bekendste nummer kennen we natuurlijk uit de film.
1: Robin Hood, hè.
0: Absoluut. Een korter nummertje, een beetje fluiten, dat kan wel eens. Hè.
1: Dat kan hem ook goed. Hè?
0: Zeker. Fonsie, soms spelen we wel eens... wij zijn zelf ook grote fan van de radio, dus wij luisteren ook graag naar onze collega's. Mm-hmm. En soms pikken we daar eens iets op.
1: Zeker.
0: Zo was ik naar Jan van Dijk aan het luisteren in zijn met de grote Jan van Dijk collectie. En die speelde daar een instrumentaal nummer van A Hard Day's Night van de Beatles door Quincy Jones. En ik was lichtjes van mijn sokken geblazen. Ik dacht, dat moet ik ook spelen.
1: Dat kan met Quincy Jones al eens gebeuren.
0: Bij deze.

0: Quincy Jones en zijn orkest met A Hard Day's Night.
1: Prachtige jazzy versie.
0: Inderdaad, met dank aan de grote Jan van Dijk.
1: Ja. Zeg, ondertussen, Jos, hebben nog een aantal luisteraars hun troef doorgegeven aan het eerste uur.
0: Dat mag zeker.
1: Herman uit Mechelen, die koos, niet verrassend, voor Bing Barlow. Zo is dat. Ook Willem Moerdijk koos voor Bing Barlow. En Lutgert, die koos voor Esther Phillips met Barry Manilow op een mooie tweede plaats.
0: Dus, oké. Okay.
1: Voilà.
0: Bedankt.
1: Ja.
0: En ik ga verder, hè.
1: Ja.
0: En ik ga verder met Bingo.
1: Bingo Barlow?
0: Nee, het nummer Bingo.
1: Ah.
0: Wat je waarschijnlijk gaat kennen als het nummer Ringo.
1: Ah.
0: Want dit is André van Duin. Je hebt er straks, hebben we er al over gesproken, dat jij een nummer hebt gespeeld. En André van Duin.
1: Jimmy Roselli, hè?
0: Zeker. Kunnen we nooit genoeg spelen. Het is een grappig nummer. En ik denk dat het dingen zijn die hier ook wel eens durven gebeuren tijdens de Radio Minerva Bingo. André van Duin.
2: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik

0: taart. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè?
1: Bingo!
0: Zelfde vent weer van daarnet. Nou vindt hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Mijn geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel...

0: van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond. Wow.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Bingo!
3: Een triestig verhaal door André van Duin en Bingo, die veel te veel betaald heeft voor een vingerplantfonds.
4: Oh, prachtig nummer.
3: Heb jij ooit al eens te veel betaald voor een vingerplant?
4: Nee.
3: Heb je ooit al eens iets gewonnen met de bingo?
4: Ja, ik denk zo een pot pekens en hertjes.
3: Ah ja. Ja. Ook te veel voor betaald dan?
4: Nee, nee. Niet veel voor betaald.
3: Fonds, we gaan verder. We moeten verder. Dus
4: met
3: nog iets
4: de bonkende beats op de achtergrond.
3: Ja, onze collega Danny van Tichelen is nog meer van Getje aan het geven.
4: Ja, ja.
3: Ik denk dat daar lustig gedanst wordt.
4: Zo is dat.
3: Fonds, ik ga verder met Johnny Cash.
4: Aha,
3: de favoriete artiest van Anna Zwijndrecht.
4: Ja.
3: Met Desperado. Kent je dat nummer?
4: Dat ken ik zeker.
3: En van wie kent je dat nummer?
4: Dat ken ik van Johnny Cash.
3: Ah, dat is, je zou het ook nog van iemand anders kunnen, want het is een cover.
4: Ah.
3: Van de Eagles.
4: De Eagles, ja, ben niet zo'n fan van de Eagles.
3: Nee, ik ook niet. Daarom dat ik de versie van Johnny Cash ook speel. Staat eigenlijk op het vierde album van de American series, wat ook zijn 67ste studioalbum in totaal was. En het laatste dat is uitgebracht toen hij nog in leven was. De cover dus van de Eagles. En je gaat de tweede stem horen. En de tweede stem is Don Henley, de oprichter en zanger van de Eagles. Desperado.

U hoorde eerst Johnny Cash met Desperado en nu hoort u natuurlijk Tremolos met die geweldige Brian Poole als zanger met My Little Lady. En nu hoort u mij Fons, want Jos is even een kleine sanitaire stop gaan maken. Ja, kijk, ook wij zijn maar mensen natuurlijk. Hè. En de mosselen van daarnet vergen nu hun tol. De Tremolos, ja, geweldige hit, groep natuurlijk, een kind van Silence is Golden, Here Comes My Baby. Britse beatgroep. Heerlijke muziek. En dan gaan we verder. Bobby Goldsboro. Ja, zijn naam is er straks ook al gevallen. Het nummer Honey, geproduceerd door Bob Montgomery, de goede vriend van Buddy Holly. Samen Buddy en Bob. Dit is zijn grootste hit, denk ik. Prachtig nummer. Bobby Goldsboro, we gaan gewoon luisteren.

0: planet, it was just a twig.
1: Bobby Goldsboro en Honey. Ik ben terug. Ik moest even een kleine sanitaire pitstop...
2: Een sanitaire pitstop
1: moest ik maken, maar ik ben hier terug.
2: Voilà. En ondertussen, terwijl hier het prachtige nummer Honey van Bobby Goldsboro speelde, belde Jenny ook even om te zeggen hoe een prachtig nummer dat is. Hè? En, absoluut gelijk, Jenny. Absoluut gelijk.
1: Het was een gigantische hit. En dat verkocht miljoenen singeltjes in de eerste 3 weken, wat op dat moment het snelst verkochte nummer aller tijden was. Het is natuurlijk een tragisch nummer. Het verhaal ontspint zich een beetje tijdens het nummer. Je denkt eerst dat de vrouw gaan lopen is, maar dan blijkt ze overleden te zijn. En het nummer is eigenlijk net voor de moord op Martin Luther King uitgekomen, waardoor dat ook, denk ik dat de populariteit nog een beetje de hoogte in heeft geduwd. En Fons, jij had vorige keer eens gesproken over zo antwoordnummers.
2: Mm-hmm, ja.
1: Ook in dit nummer is dat. Margaret Lewis heeft een antwoord gezongen, Honey, I Miss You Too.
2: Ah, maar ze was overleden.
1: Ja, maar ja, het is een antwoord op het nummer, Fons.
2: Nee, heeft Margaret Lewis niet goed geluisterd naar de tekst, denk ik.
1: Nee, maar ze heeft
2: dat
1: wel een antwoord geschreven. Ja. Dan zitten we in de sfeer natuurlijk van de romantiek en mensen die je mist. En Fons, jij hebt ook een toffe madame, een aanstaande vrouw.
2: Zo is dat.
1: En Paul Anka heeft er ook een nummer over geschreven.
2: Over mijn aanstaande vrouw?
1: Dat denk ik wel. Oh. I'd never find another you.

0: Polenka met een andere klassieker. Dat durven we wel eens spelen, een klassieker. Na Honey, I Never Find Another You.
1: Een klassieker na klassieker.
0: Jij had ook een fan aan de lijn?
1: Ja, klopt. Willem Moerdijk belde even. Die hoorde inderdaad Danny van Tichelen van Jetje geven op de achtergrond.
0: Ja.
1: En het inspireerde hem om volgende week zelf eens misschien te komen dansen. Maar hij danst alleen maar de Joepie.
0: Ah ja. Wat is de Joepie?
1: Dat weet ik niet, maar dat gaan we dan volgende week zien. Hè.
0: Ah ja.
1: En hij gaf ook al zijn troef door. Zijn voorlopige troef, zei hij er wel bij.
0: Ah.
1: Hij hield een slag om de arm.
0: Oké. Okay.
1: En voorlopig kiest hij dus voor Desperado van Johnny Cash.
0: Ah ja. Ik zie ook net dat we nog een mailtje binnen hebben gekregen van Arno uit Capellen.
1: Ah.
0: Die is ook aan het luisteren.
1: Welkom, Arno.
0: Dat is een fan van het eerste uur.
1: Klopt. Een jonge fan.
0: Waarschijnlijk met zijn papa aan het luisteren. Mm-hmm. Welkom, Arno.
1: Ja.
0: Speciaal voor Arno, ook een beetje voor Herman uit Mechelen en vooral voor u ook, Fons. Sonja, met Boemeladiboem. Een tijdje geleden heb jij een nummer gespeeld. Het probleem is alleen dat ons geheugen ons in de steek laat en dat we niet meer weten welk nummer.
1: We hebben nogal veel nummers gespeeld. Hè?
0: Ja, maar een specifiek nummer waarbij dat ik zei, Fons, dat doet mij denken aan Boemeladiboem van Sonja. En jij zei, aan wat doet u dat denken? Aan Boemeladiboem van Sonja. We weten alleen niet meer welk nummer dat het was. Dus moest er iemand zich dan voor de geest kunnen halen, dan mogen we dat altijd laten weten.
1: Ja, als die dat het volgende nummer horen en zeggen, kijk, dat doet mij nu eens denken aan dat nummer... Puntje, puntje, puntje. Voilà.
0: Laat het ons weten.
1: Ja.
0: Ondertussen is hier Sonja met dus Boemeladiboem.

0: als uw hart boemeladieboem doet, dan denk ik dat je best een dokter opzoekt. Maar dit was Sonja. Weet ondertussen over welk nummer dat gaat?
1: Nee, nee, het nummer klinkt heel, heel bekend.
0: Ja,
1: maar
0: je hebt het ook al gespeeld.
1: Ja, ja, maar nee, het wil niet direct binnenkomen.
0: Ik heb zo'n gevoel dat Lutgert het Hemixem ons gaat kunnen helpen.
1: Die gaat dat zeker
0: moeten. Meestal met zo'n problemen kan Lutgert ons altijd verder helpen. Hè.
1: Die heeft inderdaad ook een hele grote muzikale kennis.
0: Ja. Nu, die Sonja, dan zitten we natuurlijk in het piratenhits verhaal. Dus niet echt een heel grote zangeres geworden, wel in dat genre. Sonja van Lierop was haar een echte naam. Heeft een aantal bescheiden hitjes gehad. En was, dit is een van haar eerste nummers, was toen slechts 17 jaar oud.
1: Hmm. Zeg, die piratenhits, is dat dan puur gelikt aan de piratenzenders in de tijd?
0: Ja, ja, dat waren nummers die eigenlijk alleen gespeeld werden op de piratenradio's. Dus vroeger ook effectief vanuit de boot zonden.
1: En Veronica zo, en Miamigo.
0: Ja, en ja, die zochten eigenlijk frequenties die niet gebruikt werden om dan nummers te spelen die niet op de mainstream radio werden gespeeld. En dat is dan een heel genre geworden.
1: Geweldig.
0: Waren zeer mooie parels tussen.
1: Ja, absoluut. We hebben er al een aantal gespeeld.
0: Boemeladieboem.
1: Ja.
0: Fons, waar ik ondertussen de laatste weken ook enorme fan van ben geworden, ik heb hem ook al een aantal keren meegenomen, is Poky Lafarge. En ik ben een beetje verslaafd geworden aan Poky Lafarge. Ik vind dat echt een fantastische ontdekking. En die mens, ja, dit heeft een soort van sound waar ik zeer gelukkig van word.
1: Ja, modern en toch klassiek.
0: Ja, en zeker. Dit zou zo recht uit de jaren 50 kunnen komen. Day After Day, een nummer over mensen die niet zo heel graag naar hun werk gaan. Poky Lafarge.

0: gespeeld in de versie van
1: Jay and the Americans.
0: Absoluut. Was ook voor veel mensen troef. Die een dag kan ik me nog herinneren.
1: Topnummer.
0: Absoluut een meezinger. En ik vind dat de Gary echt wel... Hij mag er zijn voet naast zetten.
1: Hij steekt ze naar de kroon.
0: Absoluut. Come a little bit closer. Meezingen maar.

0: Nee, Jay en the Americans, maar Gary Hegger stak de grens over naar Mexico om daar Come a Little Bit Closer te zingen.
1: Van alle markten thuis, die Gary.
0: Gert van der Hagen.
1: We hebben trouwens ook nog een bericht gekregen van onze vastluisteraar William uit Berendrecht, die nu vanuit de Eifel aan het luisteren is naar het programma.
0: Heeft hem eindelijk gedaan mee eten?
1: Eindelijk gedaan mee eten.
0: Alsjeblieft, want hij wou niet naar ons luisteren omdat hij aan het eten was. Dat vind ik een slecht excuus.
1: Flauw excuus. Maar nu is hem er toch bij, dus dan zijn we blij.
0: We zijn zeer blij dat de familie Blankers-Pallemans naar ons aan het luisteren is.
1: En Herman belde ook nog eens om te zeggen dat hij Sonja van Lierop, met het geweldige boemladiboem, dat dat zijn troef zal zijn, dat hij eigenlijk nog niet kende. Dus, hij is nu zo thuis in die piratenhits, maar hij is blij dat te leren kennen hoor.
0: Net als de Canarie van Arie ben ik er. Ik ben er om uw nieuwe muziek te voeden, Herman.
1: Voilà.
0: Zoals bijvoorbeeld ook de zweet van de week. Deze week heb ik Gunnar Wiklund meegenomen. Die had ik al eens meegenomen.
1: Zeker.
0: Met Sextonton. En vandaag heb ik Bella Bambolina meegenomen. Een niet zo bekend nummer, ook niet in de originele versie. Ik heb dat hier opgezocht. De originele versie was door ene Umberto Marcato. Maar ik vind dit zeer mooi. Bella Bambolina.

0: Gunnar Wiklund met Bella Bambolina. Een Italiaans tintje, maar dan toch met een Zweedse toets.
1: Zeer mooi, een mooie combinatie.
0: Zeker, hè? En ja, zou ook zomaar uit de hoed van Frank Sinatra of Dingo
1: Crocetti kunnen komen. Zeker, de Zweedse Frank Sinatra.
0: Dat zou zomaar kunnen. Fonzie, we gaan verder met Brooke Benton. It's Just a Matter of Time. Zeer mooi nummer. En ik was zondagochtend ook naar Minerva aan het luisteren, want ik luister natuurlijk altijd naar Minerva. En ik hoorde daar Danny van Tichelen dit nummer ook spelen. Ik had dat toen al in mijn playlist gestoken, maar ik dacht, als ik een nummer speel dat de grote Danny van Tichelen ook speelt, dan zitten we op een goed spoor.
1: Dan zitten we gebeiteld.
0: Dan zitten we gebeiteld, samen met deze Brooke Benton.

0: Brooke Benton met It's Just a Matter of Time. Ondertussen worden wij hier ook lastiggevallen in de studio, Fons.
1: Ja, hooligans. Een hooligan ingebroken in de studio.
0: Jongens, toch, dat is Radio Minerva materiaal, hè, die mensen moeten zich gedragen, maar die valt ons hier lastig in de studio.
1: Ja. U hoort het ook, de
0: storende stem op de rechtergrond is... Wij gaan verder, we laten ons niet afleiden, Fons.
1: Nee, muziek.
0: Jack Jersey.
1: Ja.
0: Kent je die, Fons?
1: Wel, ik heb die leren kennen hier op Minerva eigenlijk, door wat research te doen en zo. En ik ben vooral begeesterd door zijn geweldige nummer Papa Was a Poor Man.
0: Ah wel, maar kent je Sri Lanka, My Shangri-La?
1: Nee.
0: Fons, je gaat intens gelukkig worden van dit nummer.
1: Oh.
0: Was inderdaad een Nederlandse zanger, of is een Nederlandse zanger, want hij is nog in leven, geboren in Nederlands-Indië. En dit werd zijn grootste hit. En het was ook nog eens een goede mens, want hij schonk de volledige opbrengst van de verkochte singles aan UNICEF.
1: Mooi.
0: Bereikte een nummer 2 in België en een nummer 1 in Nederland. Sri Lanka, My Shangri-La.

0: Jack Jersey en de geweldige Sri Lanka, My Shangri-La. Fons, ik zeg het enthousiasme van jou.
1: Ja, je gaat hard je best moeten doen om dat nog te overtreffen. En er is u niet veel tijd meer, dus dat wordt moeilijk.
0: Ja, ik heb nog maar één kans en dat is The Strangers, want die heb ik ook nog niet gespeeld. Maar het is ook wel echt een topper, een Italiaanse. Onder

0: kan ik beter afsluiten dan met de Strangers en een Italiaanse. Voor mij weer een onontdekte parel.
1: Ik kende het, maar het is lang geleden dat ik het nog had gehoord.
0: Aha. Fonzie, jij weet wat hier roen staat. Troef kiezen maar. En ondertussen hadden er ook nog luisteraars Troef doorgegooid.
1: Ja, het is Ludger, dat heem ik hem. Die gaf door Jack Jersey als Troef.
0: Dat snap ik.
1: Snap ik. Bij mij is de keuze ook heel snel gemaakt. We gaan er niet omdralen. Ik ga ook gewoon puur voor Jack Jersey. Dus,
0: ik voelde het al aankomen dat ik daar een aantal mensen gelukkig mee ging maken. Ja. Moest ik zelf kiezen, dan zou ik ook voor Jack Jersey kiezen. Inderdaad. Voilà, dat was hem, Fonzie.
1: Dat
0: voor
1: was hem.
0: Deze week. Wij wensen jullie veel plezier zometeen met Fabrice en de muzikale waaier. Moest je nog een dansje willen komen doen, dat kan nog tot 12 uur.
1: In wij gaan ook een beetje dansen met een Danny.
0: Absoluut. Mm. Misschien wilt hem wel Jack Jersey spelen, wie weet. Ja. Ik ga eruit met een streepje klompendans.
1: Een streepje.
0: Door de grote Johnny Verwij. En jullie horen ons volgende week terug.
1: Tot volgende week, beste luisteraars.
0: Tot volgende week.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
3: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
2: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Sport dan. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporteren voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
4: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
2: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan.

heel goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor hun aangename uitzending zojuist tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws zijn zojuist achter de rug. Wij gaan nu van start met een nieuwe aflevering van de Muzikale Waaier. Vanavond reizen we samen door de tijd, langs zachte melodieën, warme stemmen en liedjes die recht uit het hart komen. We trekken van Ierland naar Italië, van Kopenhagen tot San Francisco en overal staat één gevoel centraal. Liefde in al haar vormen. Verlangen, herinnering, hoop en romantiek. Maak het gezellig en geniet mee van een muzikale avond vol klassiekers die generaties lang zijn blijven hangen.

Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van The Runnets, Petula Clark, Dean Martin, Brenda Lee, Cilla Black, BZN, Jerry Vale en nog veel meer uiteraard. Ik wens jullie allemaal veel luistergenot.

popcorn music van de Bluesbusters, I Won't Let You Go. De Ierse zanger Joe Dolan brak internationaal door in de jaren 70 met zijn warme stem en emotionele stijl. Lady in Blue verscheen in 1975 en werd één van zijn grootste successen. Het blauw staat niet voor iets duisters, maar symboliseert haar verdriet. En het liedje geeft uitdrukking aan zijn verlangen om haar te troosten en haar ten dans te vragen. Lady in Blue, hier is Joe Dolan.

Lady in Blue, Joe Dallon. Johnny Tillotson was een van de grote romantische stemmen uit de vroege jaren 60. De betekenis van het volgende liedje draait om de bitterzoete, tragische ironie van onbeantwoorde liefde. De zanger blijft van een ontrouwe partner houden, ook al breekt dat elke dag weer zijn hart. Heartaches by the number.

Heartaches by the Number, Johnny Tillotson. Met Wonderful Copenhagen trekken we naar Scandinavië. Tony Evans bracht dit luchtige en charmante nummer uit in de sfeer van de klassieke easy listening uit de jaren 50 en 60. Het liedje schildert een romantisch beeld van de Deense hoofdstad, vol gezelligheid en elegantie.

Wonderful Copenhagen en Tony Evans. Voor Claude François waren ze allemaal bel, bel, bel. En voor Luc Steno zijn ze allemaal mooi, mooi, mooi.

Moi, moi, moi en Luc Steno. Met Wonderful Kopenhagen zaten we even in het noorden van Europa en nu trekken we naar zonnigere oorden. Jerry Vale brengt de Italiaanse romantiek helemaal tot leven. Innamorata.

Cherry Vale. De Nederlandse groep BZN was jarenlang immens populair in de Lage Landen. I Can Still Remember is een nostalgisch nummer waarin herinneringen centraal staan. Het liedje gaat over momenten die voorbij zijn, maar die verder in ons hart blijven leven.

Applaus voor BZN, I Can Still Remember. James Last bracht met zijn orkest jarenlang een unieke mix van easy listening en instrumentale wereldmuziek. Hier volgt nu The Lonely Bull.

Na de instrumentale kracht van James Last en de Lonely Bull keren we terug naar zachte woorden van liefde. Want soms wil je gewoon alles geven aan die ene persoon. Het volgende nummer straalt trouw en oprechte genegenheid uit. Cilla Black doet dat met heel haar hart. All My Love.

All My Love en Cilla Black. Die Flippers behoorden jarenlang tot de populairste slagergroepen van Duitsland. Der Stern van San Fernando brengt een dromige sfeer vol heimwee en romantiek.

Met Brenda Lee luisteren we nu naar een nummer over zo hopeloos verliefd zijn dat je nooit wenst dat het gevoel ophoudt. De tekst drukt de angst uit om uit een perfecte droomwereld te ontwaken en smeekt de geliefde om de betovering in stand te houden. Met dit nummer gaan we terug naar het einde van het jaar 1959. If I'm dreaming, just let me dream.

Brenda Lee, If I'm Dreaming, Just Let Me Dream. Van dromen trekken we naar een warme Romeinse avond, waar muziek op straat klinkt en verliefde koppels onder de sterren wandelen. Niemand brengt die sfeer beter dan Dean Martin. Een andere gouden herinnering uit 1959. Het volgende liedje werd voor het eerst in 1957 gezongen in het Italiaans. De tekst beschrijft koppels die samen door de straten en over de pleinen van de stad wandelen, espresso drinken en genieten van het geluid van de mandoline. Uiteindelijk gaat het over het omarmen van de tijdloze Romeinse geest van romantiek, ontspanning en ten volle van het leven genieten.

On an evening in Roma, Dean Martin. Sommige liefdes komen langzaam, andere overvallen je plots zonder waarschuwing. En dan kun je alleen nog maar toegeven aan je gevoel. Can't Help Falling in Love is een nummer geschreven door Ugo Peretti, Luigi Creatore en George David Wise. Het werd opgenomen door zanger en acteur Elvis Presley en maakte deel uit van het album Blue Hawaii uit 1961, de soundtrack van de film Blue Hawaii. Captain Cook gaf deze bekende klassieker een eigen slagertoets.

Don't Help Falling in Love, Captain Cook. In 1958 had Petula Clark een grote hit met Baby Lover. Maar Petula Clark was ook een grote ster in het Franstalige repertoire. Mon cœur danse avec la chance klinkt vrolijk, elegant en optimistisch. Het is een vrolijk romantisch nummer over het gevoel dat je de ware hebt gevonden en echte opbeurende liefde ervaart.

Petula Clark. Petula Clark. Liefde heeft soms niet alleen met gevoelens te maken, maar ook met regels en verwachtingen. Voor jonge geliefden kan dat bijzonder frustrerend zijn. Why don't they let us fall in love is een aangrijpend pleidooi tegen de maatschappelijke beperkingen en onbegrip voor jonge verliefdheid. De tekst van het nummer geeft uitdrukking aan de frustratie en het verlangen van tieners die uit elkaar worden gehouden door volwassenen die hun oprechte gevoelens lachwekkend vinden.

Een gouden herinnering van de Ronettes. Ik ben er zeker van dat jullie het volgende liedje nog heel goed kennen. Scott McKenzie en San Francisco.

Scott McKenzie, San Francisco. Keely Smith, opname van Fools Rushing uit 1957, is een hit die de prachtige kwetsbaarheid belicht van het openstellen van je hart voor de liefde. Het nummer erkent de wijsheid van voorzichtigheid, maar viert uiteindelijk de beslissing om je volledig over te geven aan passie. De betekenis van het nummer is prachtig genuanceerd en diep geworteld in de beroemde titel. De titel en het centrale concept verwijzen naar een 18e-eeuws spreekwoord van Alexander Pope: Fools rush in where angels fear to tread. In de oorspronkelijke literaire context waarschuwt het tegen het zich blindelings storten in onbekende of gevaarlijke situaties waar voorzichtige, verstandige mensen niet heen gaan. In de context van de liefde wordt dit spreekwoord in het lied op speelse wijze omgedraaid. De dwaas is iemand die impulsief handelt en alles op het spel zet, terwijl de engelen de verstandige, wijze mensen zijn die hun hart beschermen om de kans op hartzeer te vermijden. De tekst stelt dat ware diepe liefde vereist dat iemand de logica opzij zet, zich kwetsbaar opstelt en een sprong in het diepe waagt.

Fools Rushin' en Keely Smith. Ziezo, beste luisteraars, het wordt stilaan tijd om deel 1 van onze muzikale waaier af te ronden. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. Ik heb er eentje van Mr. Akkebilk, Rambling Rose. Ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus na het tijd zijn van 23 uur ben ik er graag opnieuw voor het tweede deel van de muzikale waaier. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Sport, slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Wel opvallend, want volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een halve finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard wel supporteren voor de Fransen, maar hij wenst onze Rode Duivels veel succes en hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
3: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
2: Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.

En opnieuw een goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn van 23 uur en het nieuws zijn zojuist achter de rug. Tijd om van start te gaan met deel 2 van de muzikale waaier. Tijdens dit uurtje nemen we jullie mee op een muzikale reis langs liefdesbrieven, dansvloeren en nostalgische dromen. We horen grote stemmen uit Amerika, Frankrijk, Griekenland en Duitsland. Artiesten die elk op hun manier het hart wisten te raken. Komende uurtje draaien wij muziek van Tony Christie, Ray Conniff, Barry Como, Bobby Rydell, Hugo Strasser, Demis Roussos, Tony Bennett en nog veel meer uiteraard. Maak het gezellig en laat u opnieuw meevoeren door muziek die generaties heeft overleefd. Muzikale Waaier deel 2. Ik wens jullie allemaal veel luistergenot.

popcorn music van Mark Rubin, Making Love. Return to Sender is een nummer dat door de Amerikaanse zanger Elvis Presley is opgenomen en te horen is in de film Girls, Girls, Girls. Het nummer vertelt het verhaal van een man die ruzie heeft met zijn vriendin. In de hoop het goed te maken, schrijft hij herhaaldelijk brieven en verstuurt deze, maar de postbode brengt ze de volgende ochtend terug met de postzegels: adres onbekend, dergelijke persoon bestaat niet en dergelijke zone bestaat niet. Ondanks de afwijzingen besluit hij de brief zelf persoonlijk te bezorgen, zodat hij eindelijk haar gevoelens kan begrijpen. Elvis Presley, Return to Sender. Return.

Return to Sender, Elvis Presley. The Children of Piraeus werd het oorspronkelijk in het Grieks en gezongen onder andere door Melina Mercouri en Nana Mouskouri. Les Enfants du Pirée in het Frans en hier werd het bijvoorbeeld gezongen door Luis Mariano en in het Engels werd het Never on Sunday. De Engelse tekst, bekend geworden door groepen als The Cordettes, is speciaal geschreven om bij de titel van de film te passen. De tekst vertelt het verhaal van een vrouw die graag met een man kust en tijd met hem doorbrengt. Op elke dag van de week, behalve op zondag. Ze heeft zondag uitgeroepen tot haar rustdag. Wat betekent dat ze op die dag nooit zal werken. Sunday is my day of rest. Never on Sunday and the Cordettes.

Never on Sunday and the Cornets. Gedurende 4 minuutjes en 41 seconden zijn we nu vertrokken voor een medley, ons gebracht door Günther Norris.

Vrij als een vogel, Dana Wiener. Tony Bennett scoorde met Because of You een enorme hit in 1951, hoewel het liedje reeds in 1940 opgenomen werd. Because of You is een pure liefdesverklaring. De tekst beschrijft iemand die licht en vreugde in het leven van de zanger brengt en daarmee de enige bron van zijn geluk en het fundament van zijn romantische wereld vormt. Because of You, Tony Bennett.

Dimis Roussos bracht My Friend the Wind uit in 1973. Het is een romantisch, nostalgisch nummer dat gaat over iemand die de wind vraagt om woorden van liefde, verlangen en geheimen over te brengen aan een geliefde ver weg, waarbij de wind fungeert als een brug tussen de zanger en de vrouw op wie hij verliefd is. My Friend the Wind, Dimis Roussos.

My Friend the Wind, Demis Roussos. Red Roses for a Blue Lady is een klassiek teder liefdeslied waarin een man een bloemist vraagt om rode rozen te sturen naar zijn verdrietige blue geliefde als verontschuldiging voor een domme ruzie. Hij hoopt dat deze bloemen hun relatie zullen herstellen en zullen leiden tot een huwelijk. Hier is Hugo Strasser met Red Roses for a Blue Lady.

Red Roses for a Blue Lady, Hugo Strasser. Clarence Frogman Henry bracht het volgende liedje uit rond het begin van de jaren 60. I don't know why I love you, but I do.

Peter Alexander. A World Without Love is een liedje dat jullie ongetwijfeld kennen. Vanavond heb ik gekozen voor de versie van Bobby Rydell.

A World Without Love, Bobby Rydell. Perry Como stond bekend om zijn ontspannen stijl en zijn fluweelzachte stem. Het volgende liedje ademt nostalgie en gemis. De tekst verwoordt het universele aanhoudende verdriet dat ontstaat wanneer je je afvraagt of een ex-geliefde gelukkig verder gaat met zijn of haar leven en intieme momenten deelt met iemand anders. De zanger vraagt zich af wie nu de liefde ontvangt die ooit voor hem bedoeld was.

Merry Como. Maar nu mag er ook weer gedanst worden, want muziek heeft gelukkig ook de kracht om verdriet even te vergeten. 2 voor de prijs van 1 met Ray Conniff and the Singers. Dancing on the Ceiling en Dancing in the Dark. Yeah.

Ray Cunniff and the Singers. De liefde spreekt natuurlijk niet alleen Engels. Ook in het Frans klinken afscheid en verlangen bijzonder muzikaal. En dat horen we meteen in een prachtig duet. Tu t'en vas is een nummer gezongen door de Franse zanger Alain Barrière en zangeres Noëlle Cordier. Het is geschreven en gecomponeerd door Alain Barrière, verscheen in november 1974 op een single en werd in 1975 opgenomen op zijn gelijknamige album. Het is een melancholisch nummer over het verdriet na een scheiding en de angst voor eenzaamheid. De tekst van het nummer verwoordt de bitterzoete emoties van verlies wanneer een geliefde vertrekt. Tu t'en vas, Alain Barrière en Noëlle Cordier.

Tu t'en vas. The Most Beautiful Girl in the World van Tony Christie is een cover van een country pophit uit 1973, oorspronkelijk opgenomen door Charlie Rich. Het nummer vertelt het verhaal van een man die spijt heeft en zich realiseert wat voor een verschrikkelijke fout hij heeft gemaakt door kwetsende dingen te zeggen en de vrouw van wie hij houdt te laten gaan. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? Here is Tony Christie.

most beautiful girl in the world, Toni Christie. En voor onze finale sluiten we af met een melodie die al generaties meegaat. Een nummer dat tegelijk romantisch, nostalgisch en dansbaar klinkt. Een waardige afsluiter van deze avond. Ramona is een liedje dat reeds in 1928 opgenomen werd. Gene Austin zong het, maar ook Jim Reeves, Tony Bennett en de Blue Diamonds. Max Greger gaf met zijn orkest een sfeervolle instrumentale versie van Ramona. Beste luisteraars, daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze muzikale reis langs liefde, verlangen en herinneringen. Bedankt om erbij te zijn. Ik hoop dat deze melodieën mooie herinneringen hebben opgeroepen of misschien zelfs nieuwe hebben gemaakt. Nog een heel fijne avond toegewenst en graag tot een volgende uitzending. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. De groetjes nog van Faurice en heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Verenigde Staten ontkennen dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder vanavond meldde het Iraanse staatspersbureau nog verschillende explosies in het zuiden van het land. Ook zou er een raket een militaire installatie in het zuidwesten hebben geraakt. Israël liet eerder wel al weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Israël heeft intussen verschillende aanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Minstens 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens veiligheidsbronnen viseerde Israël ook de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Daarbij kwam zijn bewaker om het leven. De man zelf leeft nog. In Gaza geldt sinds oktober vorig jaar officieel een staakt het vuren, al houdt Israël zich daar niet aan. In de Savoie in Frankrijk zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Door de brand dreigt een rotswand in te storten en kunnen lawines ontstaan. De brand is intussen wel onder controle. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de mensen het dorp weer kunnen verlaten. En sport. De Noorse ex-gele truidrager Thorsten Traan geeft op in de Ronde van Frankrijk. Dat laat zijn ploeg weten. Traan reed vandaag nog in het geel, maar kwam ten val en brak daarbij meerdere ribben. De Sloveen Tadej Pogačar won vandaag de rit en is ook de nieuwe leider. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. In het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.